0: De organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radiosnb.nl.
10: Radio
11: SNB. Met dit uur Caribisch Carousel met Marion Del Prado.

0: created it.
1: Ja, en daar zijn we weer in het tweede uurtje van Caribisch Carousel op de maandagavond tot 8 uur. Of vanaf 8 uur tot 9 uur nog lekker tropische muziek. En we gaan beginnen met Suriname.

Ja, lekker binnenkomen van Suriname. Ik had gisteravond, waren we na ons feest, een beetje naar Surinaamse muziek aan het luisteren. En die Kaseko en die Kawina, ik heb er eigenlijk helemaal niks mee. Maar Surinamers houden ook met name van dit soort muziek. En dat is echt eigenlijk wel feestjesmuziek. Dus het was weer gezellig bij de afterparty van Skifit Salsa Sunday. De volgende is van Millie Quezada. Samen met Elvis Crespo, en die is met Romeo Santos binnenkort 12 juli in Den Haag in het Zuiderpark te vinden.

0: Sebastian.
1: Ja, dat is Codigo. Codigo heet hij. Codigo. Nooit van gehoord, maar goed. Deze wel. Hier hebben we iedereen wat van gehoord. Dat is een. Hit. Was ook van Davidito Paredes. En. Ik moest er weer aan denken toen ik in Rovinja was. Want er waren gewoon niet veel mensen die Spaans spraken. Dus dat was best wel lastig voor al die Spaans sprekende artiesten die die zaal op gang moesten krijgen. Ja, en het verbaast me ook een beetje dat er niet wel Italianen, denk ik. Want het ligt vlak bij Italië. Maar die verstaan dan toch weer niet genoeg Spaans of zo. Nou ja, in ieder geval deze. No speak Spanish.

Ja, dat is toch altijd jammer als je geen Spaans spreekt. Want dan is dansen ook soms wat intenser. Omdat je gewoon de woorden verstaat. En ja, dat geeft ook vaak een beweging in je lichaam. Dus, maar goed, de muziek is ook altijd fijn. En daar kan je natuurlijk ook lekker op dansen. We gaan even naar een ander genre weer. En dat is Kizomba en Semba. En dit is DJ Capitula met 14 Roses.

14 rozen. Mooi nummer. Ik ga hem even stopzetten, want ik wil even wat vertellen. Even kijken, wat hebben we? We hebben zometeen 26 tot 28 juni het Rueda Festival in Ede. Daar komen eigenlijk alle Rueda lovers, die komen daar bij elkaar. Leuke workshops, ook van scholen in Nederland. En ja, Rueda is zo'n dans waar je in een kring staat. En dan wordt er iets geroepen en dan moet je dan een draadje bij doen. En na dat draadje word je doorgeduwd naar de partner naast je. Nou, het klinkt een beetje plastisch, maar het is gewoon keigezellig. En ja, die calls die bij zo'n draadje horen, die veranderen. Je hebt een aantal basiscalls, maar je hebt ook een heleboel fantasiecalls. En die

veranderen ook, want die Cubanen verzinnen gewoon elke keer wat nieuws. Erg leuk om te doen. Ik vind het op het ogenblik een van de leukste dingen, naarmate ik ook ouder word, omdat je gewoon meteen contact met iedereen hebt. Je danst niet met eens partner, je wordt doorgeschoven, dus zo'n kring is meestal wel 10 paren, 12 paren. En dan heb je al meteen contact voor als je daarna wil dansen. Dus heel gezellig is dat. Dat is dus 26 tot 28 juni het Rueda Festival in Ede. Dan hebben we 11 juli is Alegria hier in Eindhoven. Dat is dat grote salsa festival op het in Strijp. En ik hoop dat ze mooi weer hebben. Ze hebben een paar keer slecht weer gehad. Maar ik hoop dat het mooi weer is. En het is altijd heel gezellig. Ik ga naar Den Haag. Want daar spelen Romeo Santos en Prins Royce. S'avonds in het Zuiderpark. Een buitenconcert. En dat is een uniek concert. Want die twee die zijn eigenlijk bijna nooit met z'n tweeën. Dan is er 19 juli zijn er de Vierdaagse feesten in Havana aan de Waal. Daar heb ik dus last van, want er gaan een heleboel mensen gaan daar naartoe. Daar wordt buiten gedanst. Ook onze DJ's van Skifit Salsa Sunday draaien daar. Maar we hebben laten Skifit gewoon doorgaan, omdat ik toch nog wel een DJ over heb. En een van de DJ's van die Vierdaagse feesten komt, die moet als eerste draaien. Die komt dan later terug naar Skifit. Dus dat is 19 juli. Nou, dan is er nog tussendoor is er 9 juli Havana de première in Amsterdam. Dat is natuurlijk ook hartstikke mooi band. Moet je eigenlijk gewoon naartoe gaan. Nou, en dan zitten we alweer in eind juli, begin augustus. En dan gaan we met een hele grote groep waar we Rueda mee dansen, gaan we naar Stuttgart. Want daar, Heilbronn eigenlijk, want daar is ook gewoon een heel groot Rueda festival. Ja, als je met een heel stijl gaat, dan ga je in een huisje zitten en is gewoon gezellig of in een hotel met z'n allen. En wij hebben allemaal dezelfde hobby en dat is dansen. En dat maakt het natuurlijk wel heel gemakkelijk. We blijven even bij de Kizomba. Yeah.

vind het heerlijke chill muziek, die samba en de kizomba. Moet niet te langzaam gaan, dan wordt het een beetje blikkerig. Maar dit soort muziek mag graag in de auto draaien. Dit is iets anders. Dit is volgens mij afrobeat of zo. Ik vind ook die muzieksoorten die bij kizomba, samba door elkaar heen gedraaid worden, die vind ik nog steeds ingewikkeld. Nou, deze is wel mooi. Let me enjoy myself.

vrolijk nummertje, toch? Ja, voetbal. Nou, ik zit, ben erg een fan van Curaçao. Ik vind het ook helemaal heerlijk dat inmiddels ze ook 0-0 hebben gespeeld en gewoon doorgaan. Die keeper heeft inmiddels het hoogste aantal defenses op zijn naam staan. Caferius spelen ook Nederlandse voetballers in, dus daar hebben we ook wel iets mee. Nou, en het Nederlandse elftal zit vol met Caribische mensen die inmiddels allemaal gescoord hebben. Nummers die het Curaçaose elftal gebruikt is onder andere Blue Wave. Die heb ik al een paar keer gedraaid. En deze is ook Bontardi. Oftewel, goedemiddag. Ik kan niet meer wachten. Mijn geduld.

0: Ja, goedemiddag. Ik heb geen geduld meer. Even kijken, wat gingen we doen? We gingen nog eventjes verder met de agenda. Ik heb op mijn Facebookpagina en ook op de Facebookpagina van Skifit Party Center heb ik een heel overzicht van allerlei agenda's waar je in kan kijken als je wil gaan dansen. Het zijn er inmiddels nogal wat. Wij hadden er destijds eentje, salsagids.info, en die was van Kastuin, maar Kastuin is helaas ook inmiddels overleden. Dus die website die bestaat niet meer. Veel mensen hebben het overgenomen. Dat houdt in dat het is gaan scatteren. Je hebt verschillende dingen op verschillende websites. En nou ja, als je het wel allemaal wil, dan moet je heel veel handwerk verrichten. Maar goed, ik zou er kijken, want de meeste feesten staan er toch wel op. En in deze tijden heb je natuurlijk leuk soms, hoe noem je dat, buitenfeesten. En die moet je gewoon niet missen als het lekker weer is. Ja, wat verder nog. Verder hebben wij dus een Facebookpagina op van Skifit Party Center. En als je daar dat wil volgen, de feesten en wat we er allemaal doen, dan moet je die gewoon even zoeken en daar even op klikken. Ik heb ook een privépagina, maar daar heb ik eigenlijk toch liever niet iedereen op. En als het alleen maar over de feesten van Skifit gaat, dan ga lekker naar die pagina. Wat gingen we doen? We gingen naar de volgende. En dat is een nummer wat we gebruikten voor de Rueda. Dat heeft ook met onze vriend te maken die afgelopen maandag is overleden. Ik heb al wat verteld over die Rueda. Nou, dat doen we zelf ook. Hij deed daar ook aan mee. En op zijn crematie werd dit nummer gedraaid.
1: La clave llama la salsa. Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
1: Salsero si llaman.
2: Yo vengo.
1: Salsero si llaman.
2: Yo vengo.

dat is voor ons natuurlijk altijd best wel moeilijk. Want we hebben een heleboel fijne muziek die we willen draaien. Maar op zo'n crematie is dat soms wat heftig voor andere mensen. Dit nummer viel op zich wel gewoon mee. En heeft iedereen wel even weer op zijn plek gezet. Zo'n overlijden van iemand van 60. En dan aan een longontsteking waarvan je denkt... daar ga je toch niet meer aan dood tegenwoordig. Nou, dus wel binnen 2 weken. Geniet.

Ja, dat is een beetje weer die gebiedende taal die je in het Spaans hebt. Deja me vivir mi vida. Oftewel, laat me mijn leven leven. En dan zingt je er ook nog achteraan van laat me het rustig leven. Laat me met rust. Ja, doen we ook heel vaak onderling allemaal oordelen over mensen die gewoon allemaal op hun eigen manier een beetje hun geluk aan het zoeken zijn, in wat voor vorm dan ook. En zolang je de ander er geen kwaad mee doet, wat moet je je er eigenlijk dan mee bemoeien? De volgende is, even kijken, Tromboranga weer. Dat is een nummer, het heet El Mundo de Revés. De wereld van de dromen.

mooi nummer. Van Tom Branga ook weer. Oké, de laatste 6 minuten zijn we ingegaan. En die gaan we nog even vullen met wat meer ingetogen nummers. Het eerste nummer is een nummer wat ooit heel veel gedraaid is, maar wat je bijna nooit meer hoort. Sabanas Frias, oftewel Koude Lakens. En de laatste is Papa Oepa. En dat is van een mooie band. Ik denk dat ik vast afscheid van jullie ga nemen. Ik hoop dat het weer wat was deze keer. Ik vond zelf van wel. En ik ben er volgende week gewoon weer live. En ik zou zeggen, Bossieman, geniet van het leven. Maar doe zuinig met jezelf. Want je hoeft maar eenmaal ziek te raken. En dan kan het dus zo afgelopen zijn. Dat ervoeren wij weer afgelopen week. Fijne week dus. Ik hoop dat de temperatuur ietsje zakt. En tot de volgende maandag. Bedankt voor het luisteren.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet van Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Music is my first love, and it will be my last. Slam it!

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op stoeterij Breida Blik aan de Oelse Dijk 2 in Oorschot vindt het Nederlands kampioenschap voor IJslandpaarden plaats. Dit jaarlijkse evenement toont de prachtige gangen zoals de tolen en de telgang. En dient als selectiemoment voor de internationale kampioenschappen. Het evenement duurt 3 dagen van de vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli. Bezoekers kunnen dagelijks genieten van deze unieke paardensport. Vanaf vrijdag 3 juli tot en met zondag 5 juli op stoeterij Breida Blik aan de Oerlesse Dijk 2 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
0: SNB
5: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 30 juni brengt de Pompelierskapel uit de Valkenswaard weer muziek naar de kiosk in Son en Breugel. Deze trouwe gasten zijn opgericht vanuit de vrijwillige brandweer van de Valkenswaard en bestaan al meer dan 40 jaar. Bij hen staat gezelligheid en sociaal karakter van de vereniging voorop. Muzikanten en luisteraars komen samen voor een gezellige muziekavond. Kom langs op dinsdag 30 juni vanaf 7:30 tot 9:00 in de avond in de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juni organiseert IVN Best een biodiverse dorpswandeling. De gidsen zijn Jeroen Appeldoorn en Henk van Kessel. De start doe je bij het Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling loopt van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags. IVN-leden betalen niets en niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden via het formulier op de website van INV Best... voor een mooie gelegenheid om de natuur in Best te ontdekken. Op zondag 28 juni van 10 uur 's ochtends tot 1:30 's middags.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: ¿Quién eres tú?
1: Dit is het regio prikbord.
2: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
0: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat jij doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou helpen te ontspannen. Op donderdagochtend 2 juli om 11 uur is er in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Breugel de kookworkshop Zomerlunch. Maak in groepjes de lekkerste zomerse gerechten die men daarna gezamenlijk gaat proeven. Aanmelden kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers, telefoon 06 51 85 2975, of mail naar steun.mantelzorg.sonnenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld je naam en de activiteit waar je aan deel wilt nemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 5 juli 2026 organiseert Museum Bevrijdende Vleugels het familie-evenement History Live op het terrein aan de Sonweg 39 in Best. Tijdens dit interactieve multiperiode-evenement wordt het park omgetoverd tot een levend geschiedenisboek, waar bezoekers samen met het hele gezin een reis door de tijd maken. Verschillende historische periodes komen tot leven. Van de middeleeuwen met de jonkvrouwen en ridders tot de Tweede Wereldoorlog met kampementen en reenactments. Over het gehele terrein zijn demonstraties, verhalen en scènes te beleven die de geschiedenis tastbaar maken voor jong en oud. Het evenement is gericht op gezinnen en staat in het teken van beleven, ontdekken en meedoen. En wel op zondag 5 juli bij Museum De Bevrijdende Vleugels aan de Sonweg 39 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het Vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 7.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 5 juli verwelkomt de kiosk in Son en Breugel weer een favoriete gast. Duo Pastinakel. Piet van den Boom en Terry Emons zijn een trouwe verschijning hier en dankzij hun optredens op deze locatie immers een graag geziene duo op het feest en partijen in de gehele regio. Hun muziek is een heerlijke reis door de tijd, variërend van de jaren 60 tot en met vandaag. Geniet van 2 uur lang gezellige muziek op zondag 5 juli van 5 tot 7 uur in de middag. En wel op de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is één persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen twee koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige twee nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend, non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 20 juni organiseert het Hilde Sint-Bastiaans een kofferverkoop. Van 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kun je terecht in de Hildetuin. Bereikbaar via het kruispunt Kemperweg en Beerschotsweg aan de Winterdijk 1 in Oorschot. De intree kost 2 euro, maar koffie en thee zijn inbegrepen. Voor kinderen tot 14 jaar is de toegang gratis. En kom langs voor een unieke vondst en steun het goede doel. Kom langs op zondag 20 juni vanaf 9 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags voor een kofferbakverkoop van het Hilde Sint-Sebastiaans in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 2 juli nodigt IVN Best je uit voor een zomerse editie van de beleefde seizoenenwandeling. De gids Henk van Kessel en Ans Webster nemen je mee naar het prachtige landschap rond Rijsingen, ten noordwesten van Sint-Oederode. Je wandelt door het Dommeldal, passeert bolle akkers, een oude kerkpad en de historische hoeve Arbeidslust. Voor wie wil carpoolen verzamelt men om 14:30 smiddags bij Zalencentrum Prinsenhof aan de Hoofdstraat 43 in Best. De wandeling zelf start om 14:45 bij de parkeerplaats De Helden van Klein Sint-Oederode. De tocht duurt ongeveer tot 16:00 middags. Deelnemen is gratis voor leden. Niet-leden betalen €2,50. Van tevoren aanmelden is benodigd via het formulier op de website van IVN Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land. En een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
10: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.

Ja, ja, je ziet me niet, maar je hoort me wel. Zo, een hele goeiemorgen. En daar ben ik weer. Ik kan weer 2 uur lang luisteren naar het programma. Een goedemorgen met Peter. De komende 2 uur. De betere muziek voor jou. Uit de jaren 60 tot en met nu. Wat wil je nog meer? Nou, ik weet wel wat ik wil, hoor. Misschien een...

0: En ik nam je mee terug naar het jaar 1978. En hij stond toen heel veel weekjes genoteerd in de top 40.
1: Love inderdaad. Your radio. Love ja, your ja. music. This is the best thing on your radio.
0: Is dat
1: radio.
0: Zo?
2: Peter Wilkens.

0: blijft een hele mooie plaat. En dat speciaal voor de liefhebbers van Ed Sheeran.
1: Oh boy.

En in 1971 was dat een hele grote hit van José Feliciano. Ja, en dat speciaal voor jou allemaal. Dat kan allemaal. Want je luistert 2 uur lang naar het programma Een Goedemorgen met dit persoontje. Ja. Gezellig toch? Love is all.

En voor jou zong hij You Are My Everything. Wat wil je nog meer? Michael Bublé, Rob de Nijs. Zondag. Ken je hem nog? Zing maar lekker mee.

uit 1972. Vicky Leandros, Après Toi. En heb je net ingeschakeld? Ik zou zeggen, kom er gezellig bij. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dat bij het station waar muziek in zit. Dus gewoon lekker blijven luisteren. En geniet er maar lekker van. Kaoma Lambada.

0: lekker dansplaatje.
1: Ja, ik heb hier visite in de studio. En we hebben een klein beetje oneenigheid over de plaat. Ik wil er een draaien van, even kijken, Lisa Stanfield. En hij wil horen Michael Jackson. Ja, nou, dan doen we kop of munt. Kop is Michael Jackson en munt is Lisa Stanfield. Daar gaan we hoor, even kijken. Ha, helaas, pech voor mij. Michael Jackson wordt het. Ja, Henk. En jouw plaat.

Nou, dan hou je Lisa Stanfield te goed van mij. Eerlijk is eerlijk. Henk heeft hem gewonnen. Die wilde Michael Jackson. Die wilde dat horen in ieder geval. Nou. En ik heb pech. Maar ik heb geen pech met de Beatles, want die vind ik ook goed.

terug in de tijd met de Beatles. Wat wil je nog meer? Nou, heb ik net een verzoekje gedraaid voor Henk. We hebben Linda hebben we hier ook in de studio zitten. Wil je nog wat zeggen? Zeg eens hallo tegen de luisteraars. Nou, ze is een beetje verlegen, die zegt niks. Die vroeg aan mij van Peter. Lange tijd geleden dat je André Hazes gedraaid hebt met bloed, zweet en tranen. En dat moet ik toegeven, dat is waar. Dat is inderdaad waar. Daarvoor draai ik hem gewoon.

0: Zonnebreugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land en een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio
0: SNB.
8: Hallo, daar zijn we weer.
9: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

Vaya con Dios. En dan is die afgelopen. Zo, tweede gedeelte is weer begonnen. Van harte welkom.

In 1971 was dat een hele grote hit van Neil Diamond. En de volgende keer zal ik ook nog een hele grote hit van hem draaien. Song Song Blue, die ken je ook wel, hè? Maar die hou je te goed van me, die hou je te goed. Ja. Is dat zo? Ja, heb ik toch beloofd? Ik hou me eraan, hoor.

0: Een lekker bakje koffie.
1: Espresso macchiato.
0: Nou, ik heb er net een voor me staan. Die zal ik zo eens even lekker opdrinken. Ja, oh, lekker. En je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter.

Even de titel van deze plaat. En het draaide de uitvoering van Rod Stewart. Van zijn album Still the Same. Ik neem je mee naar Parijs. Dat is toch gezellig, niet dan?

1978 stond ze 11 weken genoteerd. Ja, ja, in de top 40. En de hoogste plaats was trouwens nummer 3. Weet je dat ook weer? Ben je weer helemaal bij? Bonnie Tyler was dat trouwens. Ja, ja. De Jackson 5.

En toen was Michael Jackson nog heel klein. Ja. De familie Jackson 5, kan je beter zeggen, I'll be there.

Een beetje van mij, en dat door Antoon. De Tramps. Hold Back the Night. In 1976 scoorden ze met deze plaat een hele grote hit. En er werd letterlijk grijs gedraaid in iedere dancing. Waar je ook kwam, je was verplicht om te dansen op deze plaat.

En ze hadden trouwens nog een hele grote hit. Misschien ken je Shout ook nog. Maar die draai ik de volgende keer voor je. Dus moet je even wachten. Die komt nog. Niet nou, maar een andere keer. Eerst gaan we even verder met Bananarama. I want you back. En leuk dat jij erbij bent trouwens. Zet het volumeknop wat harder.

genoteerd in de top 100. Eeuwige roem. Nou, maar dat is het zeker. De George Baker Selection. En dit was een wereldhit. In diverse landen scoorde hij heel hoog met deze plaat. Fly Away. Little Paraguayo.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars uit binnen- en buitenland en hoog in de hemel. Vandaag gaan we muziek draaien voor Aris Zwartoet, de Viswinkel.

voor dat fantastische personeel. Want Aris en Wilma bijstaan daar. In die schitterende viswinkel gaan wij wat speciale platen draaien.

En de geschiedenis van Aris Zwartroet is nou verbonden met een Volendamse visfamilie, vissersfamilie. En die zijn al bijna een eeuw actief. Maar de reis van Volendam naar Brabant is gebeurd in 1933... toen verhuisde grootvader Jan Zwartroet op pad met zijn gezin van Volendam naar Valkenswaard. Want door de afsluiting van de Zuiderzee en de vorming van de IJsselmeer werd het traditionele vissersbestaan steeds moeilijker. En daarom begon de familie in Brabant een handel in vis. Het is begonnen met een winkel waar ze ook nog vis, kaas en groenten verkochten. Maar later trok de familie met een bakfiets en vervolgens verkoopwagens door de camper om vis te verkopen. Zo is het allemaal gebeurd. We gaan muziek draaien voor Sienna, Simone, Piet, Wilma, Aris, Fabian, Stef, Ikra, Dado en Namo. Namo.

Onze vaste luisteraars, die bofverwanten, ze hebben daar een hele goede muzikale smaak. In die viswinkel. Iemand wilde graag deze plaat horen. Michael Jackson en de Jackson 5 voor Ikra. Goedemorgen.

Dat was hij dan als eerste uit die prachtige familie daar in Waalre bij Aris Viswinkel. De eerste verzoekplaat. Maar we hebben ook nog platen voor mensen die jarig geweest zijn afgelopen week. En we hebben er eentje nu op de draadtafel liggen voor Henrad. Henrad. Mikey Henrad. En Mikey is een ABBA-fan. We hebben deze alles voor hem gedraaid. Dat staat vast in mijn disco-geheugen. Plaat die we toegemaakt hebben in de Hollywood. Marcel Wood en ik. De remix van ABBA. Lay all your love on me.

Ze behoren zeker tot onze vaste luisteraars op zondagmorgen naar Hollywood Swinging. Mikey Henrad voor zijn verjaardag nog. We gaan het zo meteen nog hebben over de tweede generatie. Van Aris Zwartgoed. De Viswinkel. Met hoofdletters. Uit Waalden. Deze is voor Shanna.

Ja, dat is wel mooi. De plaat heet Radewel in 1972. Dit is een remix die later is uitgekomen in de jaren 80 die wij toen deden in de Hollywood. De vader van Aris die ging zelfstandig werken in de vishandel. Eerst als bankkoper, dan later heeft hij een eigen viswinkel geopend aan de Eindhovenseweg in Aalst. En in 1975 stopt hij er daarmee. Hij gaat zich volledig richten op de markthandel. Met markt in Weert, Veldhoven, Geldermans en Varkenswaard. En dat doet hij samen met zijn twee zoons. Dus zo leert de kleine Aris van jongs af aan het vak waar hij nog steeds in zit. Wat een verzoekje voor de trance. Deze wordt gedraaid voor Stef.

En ik spreek best ook veel mensen die daarbij zijn geweest toen de tijd bij dit optreden van de Tramps. Met band helemaal compleet in de Hollywood in Eindhoven. En we draaien dit eens voor Stefke de Tramps en Trusting Heart. Marianne de Goudkuil was afgelopen week jarig. Ze heeft een hele mooie woonwinkel in Heteren. Broeder Meubelen. Als je in de buurt bent, ga er zeker eens een keertje kijken. Ze heeft hem ontmoet in Indonesië. El Giro.

Voor Marjan Goudkuil, nog voor haar verjaardag van afgelopen week. Kleine Aarsje groeide dus letterlijk en figuurlijk op. Tussen de viskramen en verkoopwagens. En na jarenlang in een familiebedrijf gewerkt hebben, opende hij in 1999 zijn eigen vis. Speciaalzaak. Aan de Raadhuisstraat in Waalwijk. En daarmee werd hij de derde generatie zwarthoed die van de vis zijn beroep maakte. Het is mijn favoriete viszaak daar. En ik ga er altijd naartoe met de Love Train.

0: Ja, de Love Train. Heerlijke plaat van de OJ's. We kunnen waarschijnlijk niet alle verzoekplaten behandelen in het eerste uur. Maar gelukkig, we hebben nog een uurtje hierna.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man?
0: This is for Mr. Aris himself.
2: Let the music play.
0: Barry White. Yeah.

0: She's at home.
1: Ja, laten we maar even in de familie blijven en dan komen we terecht bij Wilma. The Supremes!

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warres, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warres in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
7: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Goedemorgen, lieve luisteraars, binnen, buitenland en hoog in de hemel. We hebben er weer vreselijk veel zin in.

Luther Vandross和 Fabian。Even kijken, moeten we nog even kijken. 1, 2, 3. 3 verzoekplaten. De Aris Viswinkel. Aris Zwarthoed Viswinkel. In Waalre. Deze is voor iemand die dit weekend zijn feestje in het water zag vallen. Nou, was het maar water, maar het is overhitting. Dat kaartje is voor het PSV-stadion. Maar dat gaat niet door. De kleine pleister op de wonden voor onze Jacques van Contessa. Hier is First Choice. En soms heb je nodig Dr. Love.

Dr. Love! Nou, je moet maar zo denken, Jacques. Wat er in het vat zit, verzuurt niet. Gaat nog wel een keer goed komen. Met Brilli.

Gaan we even terug naar het personeel van de viswinkel van Aris Zwarthoed. Deze is voor Petra. Diana Ross. En zeg eens even, wie is nou de boss?

Ik denk dat Petra dat is. Petra is de bos. In ieder geval met deze plaat die we voor haar draaiden. We hebben er nog eentje voor twee broertjes. En dat is deze. The Night Train voor Darrow en Namo.

Het personeel van Aris Zwarthoed, Viswinkel, Raadhuisstraat 12A in Waalre. Dan hebben we het over Daro, Namo, Ikra, Stef, Fabian, Aris, Wilma, Petra en Sienna. En we hebben er nog één op liggen. Eén plaat hebben we erop liggen en die is dan voor Simone. Er komt zagen lopen. Ja, daar is ze, Simone. Dat zou mooi zijn, hè? Samen met Lionel Richie naar binnen komen. En dan spring je samen op het plafond in de viswinkel. En dan ga je dansen. On the ceiling.

Yeah, party time!

Misschien heb je nog nooit gehoord van de naam Aris, maar dat is toch een naam die veel voorkomt rond Volendam en rond de streken daar. Maar ook Jan, Klaas, Kees, Piet, Nico, Gerrit en Keesje. Ja, Keesje. Maar in het geval van Aris was het eigenlijk zo. Zijn grootmoeder van de familie, die heette Arisje. En als je dan over Arisje hebt, dan ontstaat wel eens verwarring. Aris Zwartehoed Vestwinkel, Raadhuisstraat 12 aan Waalre. Je kunt ook op de site kijken, www.zwarthoedvestwinkel.nl. En Aris staat in de regio bekend als een echte vakman. Met veel aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid en ambacht. En zijn winkel onderscheidt zich door verse Noordzeevis. Eigen bereidingen zoals salades, soepen en ovenschotels. En een sterke focus op hygiëne en productkennis. En als je er nog nooit geweest bent, ik vind het een van de mooiste viswinkels waar ik ooit geweest ben. Zeker de moeite waard. Wij gaan door met Lou.

Ik was net een plaat aan het zoeken en kwam ik de LP weer tegen. The Whole World is Dancing van de Tramps. Ik denk, we gaan toch nog dit uur die titelsong draaien. Dat is een plaat waar je vrolijk van wordt. Want wat is er mooier als de heren...

We hebben er nog, als het goed is, twee die we kunnen draaien in dit uur. Hollywood Swinging. Uit 1980. The Spinners.

Love You for a Long Time. Dat was Cupid van de Detroit of de Spinners, want het is hetzelfde. Ik ga afscheid nemen, lieve mensen, lieve luisteraars. Want straks ben ik weer in de club. Misschien kunnen we wel een borreltje drinken samen. Want hij komt live on stage op zondagmiddag vandaag. George McGray. Dit was zijn grote hit in de Chivago, in de Hollywood. En nu ook in de club. Pas goed op jezelf. Blijf gezond. Eet af en toe een lekker visje. En je weet nu wel waar je moet zijn, toch?

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Voor de derde dag op rij is in De Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder drie aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA-CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op. Kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur Radio SNB Classics met Hans en Tim Houbraken.

Een hele mooie zondagmiddag gewenst. 28 juni, 6 minuten over 12. Dit zijn de SME Classics. Mijn naam is Hans en ik ben er tot 1 uur met een hele lekkere playlist. Ja, we begonnen een beetje rommelig, want ja, ineens maar 1 commercial in plaats van normaal 2 minuutjes. Dus ik was nog niet helemaal klaar. Maar niet getreurd. We gaan lekker vol gas aan de gang. Ik heb echt hele lekkere nummers klaarstaan. Dit is Alicia Bridges uit 1980.

wat is het warm geweest de afgelopen dagen. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, het is weer voorbij. De laatste dag een beetje enigszins normale temperaturen. Een beetje rond de 30, 31 graden wordt volgens mij. Ik zal daar even een klein weerberichtje doen. Voor de komende 2 weken. Dan zul je zien dat het weer aan het normaliseren is. Dus we hebben het ergste gehad. Laten we ons voorbereiden op de rest van de zomer. Hè? Nu met Amanda Lear, 1978, Follow Me.

deze blijft altijd heel erg lekker. Amanda Lear. De vrouw waar zoveel over gezegd en geschreven werd. Het zou de eerste transseksueel zo'n beetje zijn. Allemaal niet waar. Het is gewoon een geboren en getogen vrouw. Follow Me uit 1978. Maak even een uitstapje naar de 80's. Om precies te zijn 1983. Met een heel erg lekker vrolijk nummer van de Boys Town Gang. Ik draai de dance mix van I Just Can't Help Believing. Ja, wat voor vrolijkheid wil je nog meer op deze zonnige zondag?

Ja, ik kan er niks aan doen, maar van deze plaat word ik altijd vrolijk en opgewekt. En dat kunnen we wel gebruiken na zo'n wilde nacht. Met die onweersbuien, wanneer was het? Rond 2:15 tot een uur 3:30 of zo. Ja, in en rondom Eindhoven veel schade. In Veldhoven is de kap van de oude molen afgewaaid. Ja, dat ziet er echt heel bizar uit. Dus heel erg goed tekeer gegaan vandaag. De Boys Town Gang en Just Can't Help Believing. En ik denk dat het tijd wordt om een beetje een weerberichtje te gaan doen. Ja, vandaag een graadje of 32 en het bizarre vind ik dat het maar code geel is. Als het 3, 4 graden warmer is, code rood. Dus ik snap hem niet helemaal. Maar goed, code geel vandaag. Dus een klein beetje oppassen, lekker veel drinken en genieten van het mooie weer. Morgen 28 graden, dinsdag 28, woensdag 26, donderdag 25 en vrijdag 26. Dus een lekkere week gaan we tegemoet. Het weekend wordt ook heel erg lekker, 2x 26 graden. Daarna wordt het weer langzaam warmer. 6 juli, maandag 31 graden. En dat klimt dan op tot donderdag 37 graden. En het weekend daarna 11 en 12 juli 36 en 34 graden. Dus we zijn er nog niet helemaal van af. Maar goed, we zijn wel weer wat gewend nu. Dus we gaan lekker muziek draaien. Dan Hartman, Relight My Fire. Uit 1979.

Dan Hartman, Realight My Fire uit 1979. Jezus, ik kom er helemaal niet meer uit. 1985. De doorbraak van Modern Talking. En hun grootste hit, You're My Heart, You're My

Donna Ellen. Talk About Serious uit 1987. We gaan terug naar 1984 met Cheryl Lee Ralph. Ik zat net even te kijken op Wikipedia. En ik was een beetje aangenaam verrast. Deze dame is populairder geweest als actrice. Of is. Niet is geweest, maar is. Als producent en regisseur. Dadelijk wat voorbeelden na het nummer.

Ja, ze heeft toch in een, nou niet in echte topfilms meegespeeld, maar toch wel een paar leuke films meegedaan. The Flintstones in 1994, 1993, Sister Act 2. En in 1992 Distinguished Gentleman. Verder heeft ze meegespeeld in MacGyver als Mama Colton. En ze heeft een hele leuke rol gespeeld. 2 afleveringen maar liefst in Falcon Crest. Wie kent dat nog, zeg. Dat is lang geleden. Shirley Ralph in the Evening uit 1984.

De tijd toch snel, hè? We naderen de finale van het programma alweer. En wat heb ik een lekkere finale klaarstaan, zeg. Drie toppers van hits uit die tijd. 1985 is de eerste. En hier draai ik de 12-inch versie van. En waarom? Omdat die zo lekker is. Simple Minds. And don't you forget about me.

The Simple Minds, 1985. Don't you forget about me. En ik zei al dat ik een hele lekkere finale klaar had staan. En als ik dat zeg, dan meen ik dat ook. We gaan eruit met de twee nummers uit de 70s. En de eerste is van Tavares. En geen Heaven Must Be Missing an Angel. Nee. Uit 1976, die andere topper van hun. Don't Take Away the Music. De voorlaatste plaat van vandaag alweer. Jongen, jongen, jongen, gaat de tijd snel.

Don't Take Away the Music, Tavares uit 1976. En ik zei al, we gaan naar de laatste plaats van vandaag. En ja, voor mij is dit een hele grote topper uit 1979. Telex. En ik draai de Engelse 12-inch versie van Moscow Disco. Rest mij jullie nog een hele fijne zondag te wensen. Geniet van de warme temperatuur vandaag en van de koelte de komende week. Want begin juli komt het weer gewoon terug. Een hele fijne zondag. Een hele fijne race vanmiddag om 3:00. En tot volgende week zondag. Houdoe.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 2:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het Radio Nieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Unbreak My Heart. Tony Braxton was in ons basisjaar, waar we de komende twee uur met je over gaan hebben. Een hele grote dame die heel veel hits heeft gescoord. En dus ook met deze Unbreak My Heart. We gaan straks even kijken en door de jaren heen. Nou ja, door het jaar heen mag ik wel zeggen. We gaan eens kijken wat is er toen geweest. Ik heb hier iets in Australië. Dunblane heb ik. Ik heb iets met Fokker. Dat is lang geleden. We gaan nog meer kijken. We hebben iets met democratie in Nepal. We hebben een kettingbotsing, zie ik hier staan. En iets met Brussel. Dat zijn onder andere de dingen waar we het straks met je over gaan hebben. Deze twee uur lang. Ook waar de hits te bewonderen in het jaar waar we het met je over gaan hebben de komende twee uur. Op nummer 10 stond in de commerciële lijst, laten we het daarop houden. De Spice Girls met Wannabe. Nummer 9 was voor Peter Andre met Mysterious Girl. En Children van Robin Maal stond op nummer 8. 7, daar stond genoteerd Simone Krijsma met Zonder Jou. 8 was dan voor Huus Meeuwis met Kedeng Kedeng, oftewel Per Spoor. De Kelly Family waren in dit jaar ook nog zeer succesvol met I Can't Help Myself, I Love You, I Want You. Ook dan de nummer 4 van het jaar, The Fugees en Killing Me Softly. 3 was voor Captain Jack van Captain Jack. En op nummer 2 was het Rob de Nijs met Banger Hart. Nummer 1 in 1996 dan. Volgens mij hebben we hem in de playlist staan. We gaan hem straks misschien wel even draaien voor je. Los Del Rio. Ze brachten het opnieuw uit in 1996. De Macarena op nummer 1 toen.

de enige echte groep die een hele hoop hits heeft gehad, maar eigenlijk heel weinig zelf heeft geschreven. In de 80e jaren waren ze wereldberoemd. En dan heb ik het over UB40 en Don't Break My Heart. En over beroemdheden en beruchtheden herkennen we deze nog. Roger Whittaker, en dit is The Last Farewell.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Het concert bij ons in Brabant vandaag en morgen in het Philipsstadion is afgelast. Vanwege de veiligheidsrisico's voor het publiek heeft de gemeente de vergunning van het concert ingetrokken. De organisatie van Bij ons in Brabant had wel maatregelen genomen om het concert toch door te laten gaan. Zo waren er watertappunten en nevelinstallaties geregeld en het publiek zou sowieso grotendeels in de schaduw staan. Het aantal reizigers dat per dag met de bus reist in de regio Eindhoven moet verdubbelen de komende 3 jaar. Op dit moment reizen er dagelijks 150.000 mensen met de bus. Door de nieuwe HOV-lijnen en de groei van de regio moeten dat er 300.000 worden. De provincie steekt de komende jaren miljoenen euro's extra in het OV om de kwaliteit daarvan flink te verbeteren en onze snel groeiende regio bereikbaar te houden. Een gespecialiseerd reddingsteam van Urban Search and Rescue is vanmiddag vanaf vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Venezuela. Het team wordt ingezet om mensen op te sporen en te redden in rampgebieden die onder het puin liggen of vastzitten. Venezuela werd gisteren getroffen door een zware aardbeving. Het team bestaat uit 65 hulpverleners en 8 honden die in

Over Helmond en Uden komt voorlopig geen plek vrij. Alle aanvragen, dus ook voor mensen die bijvoorbeeld een huis bouwen, laadpaal willen of de meterkast uitbreiden, komen op één wachtlijst te staan. Voor deze kleinverbruikers werd voorheen apart een plek vrijgehouden op het stroomnet, maar vanaf 1 juli kan dat niet meer. En voor dakloze arbeidsmigranten is het met deze hitte echt overleven in Eindhoven. De stad staat in de winter juist bekend om zijn ruimhartige opvang, maar in de zomer ligt dat anders. Even opfrissen of douchen kan van vrijdag tot en met zondag niet in de stad, omdat opvang het hemeltje dicht is. De opvanglocatie en dakloze organisaties willen dat de gemeente betere voorzieningen regelt met zulke hitte. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit...

Shakira en de Broken Records. Was een beetje alles fout gaan nou. In het leven en het huwelijk. Nou, ze is niet getrouwd geweest, hè, maar wel in de relatie ging het ook allemaal fout bij de dame Shakira en de belasting en dat soort dingen. Dus, maar laten we het daar niet over hebben. Laten we het over iets leuks hebben. Danny Vera.

Christine W. Zoals het in Duitsland dan zo mooi zeggen. En de Engelsen zeggen double. Zeggen dan W. Ja. Ik moet het net andersom zeggen, denk ik nou in één keer. Het is Christine W. in Duitsland. En Christine W. in Engeland. En het is een Duitse dame die fantastische muziek maakte in de jaren 90. Even kijken, wat gaan wij doen? Wij gaan eens even kijken wat er allemaal gebeurd is in ons basisjaar. En we hebben het met je over 1996. In Nepal beginnen marionisten een opstand tegen de parlementaire democratie aldaar. En het parlement van Tanasi die wordt verhuisd van naar de nieuwe hoofdstad in Donama. Als ik het goed uitspreek, zal wel niet. John Howard wordt de 25e premier van Australië. En in Dunblane, in Schotland is dat, gaat een gewapende man een school binnen en doodt daar 16 kinderen, één leraar en daarna zichzelf. 1996 is ook het jaar dat Fokker, de vliegtuigbouwer, de Nederlandse vliegtuigbouwer, failliet gaat. En in Hamar worden de eerste wereldkampioenschappen schaatsen, lange afstand schaatsen, zo moet ik zeggen, gehouden. Daarvoor waren het allemaal verschillende afstanden, maar toen werd het allemaal onder één pot gegooid, zo gezegd. Dan in het voormalige postkantoor van Brussel wordt het Vlaamse parlementsgebouw geopend als zetel van het Vlaamse parlement in 1996. En na een botsing met een busje in een autotunnel nabij Palermo, Italië, ontploft een tankwagen. Er vallen 5 doden en 26 gewonden die dag. Ook is het de hereniging van de stad Sarajevo in 1996 en een kettingbotsing op de A19 in Wervlik. Dan Taiwan, die houdt de eerste rechtstreekse parlementsverkiezingen, CQ-presidentsverkiezingen. En Li Qinghui, die wordt daar herkozen als de president van Taiwan. Het IMF, die keurt een lening van 7,85 miljard goed aan Rusland voor de economische hervormingen die doorgevoerd zouden gaan worden. En nadat hij 18 jaar bombrieven verstuurde naar diverse Amerikaanse regeringsinstituten, wordt de Unabomber, oftewel Theodore Kaczynski, gearresteerd. En als gevolg van deze bombrieven overleden er 3 personen en raakten er 29 gewond in Amerika. Nederland gaat over tot de 10-cijferige telefoonnummer en nog veel en veel meer dat er gebeurde er in 1996.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op vrijdag 3 juli van 10 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds is er weer een platenbeurs op het 18 septemberplein in Eindhoven. Elke eerste vrijdag van de maand kunnen liefhebbers snuffelen tussen tweedehands LP's en CD's. Van oude klassiekers tot moderne hits, hier is van alles te vinden. De toegang is gratis en de beurs vindt plaats op het 18 septemberplein nummer 1 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

doen we het even met z'n allen er nog naar. De Dancing in the Moonlight. Ik weet niet of je het nog kan doen, wil doen. Maar ik zou zeggen, als het een keer lekker een volle maan is. Ik weet niet of het nu is of dan. Ik weet niet. Als het de volle

0: Dit is het regio prikbord.
1: De imposante Sint-Pietersbasiliek aan de Markt 2 in Oorschot is weer open voor bezichtiging. Tot en met zondag 14 juni, elke zaterdag en zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Vanaf dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus is de kerk open van dinsdag tot en met zondag van 1:30 tot 3:30 in de middag. Behalve op maandag. Leden van de kerkwacht zijn aanwezig om informatie te geven. En let op, als het voorportaal gesloten is, kan de basiliek niet worden bezocht.
0: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat er druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ah, mijn rug.
10: Beweeg.
9: Hé, wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels. Wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.

ze in één keer omhoog in 1996. Deep Blue Something. Ik had iets heel anders in mijn hoofd, maar oké. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het een beetje over 1996 alweer. Wat gaat de tijd snel? Ik weet nog, toen was ik nog jong, mooi en gangbaar, laat het zo zeggen. Maar laten we gauw doorgaan. 1996, toen waren er ook hits te bewonderen. In het eerste uur hebben we gekeken naar de commerciële lijst, wat daar tussen nummer 10 en 1 terecht was gekomen in het jaaroverzicht. Laten we er nu even de lijst bij pakken van de non-commerciële. Dus de publieke omroep, hoe zag die er toen uit? En ik heb net even snel gekeken. Die ziet er behoorlijk anders uit, hoor. Op nummer 10 stond daar Tony Braxton met Unbreak My Heart en Aquarius van de Party Animals. Op nummer 9, 8 was voor Fluispijn van Tijn 15 miljoen mensen. En Ademnood van Linda, Roos en Jessica op nummer 7. Captain Jack dan met dezelfde titel als de artiest. Captain Jack op nummer 6. 5 was voor Los Del Rio. Die stond bij de andere op nummer 1. Hier op nummer 5 dus de Macarena. The Kelly Family, I Can't Help Myself, I Love You, I Want You op nummer 4. En Rob den IJs, ik heb hem net in de playlist zien staan, dus die komt straks langs. Op nummer 3 met Banger Harts. En dan op nummer 2 Guus Meeuwis met Zijn Vergant. En dat was Per Spoor, kading, kading, kading, kading. En hier in deze lijst op nummer 1. Op nummer 1 de Fugees en Killing Me Softly. Is het Softly? Softly met His Song. Een van de hele slowe, lekker langzame platen uit 1996. Maar toen waren er ook andere plaatjes. Straks hebben we nog uit 1996 Bertha Midler. Kijk, Jiske Vet, die had toen ook een hele grote hit. En wat zal er nog meer doen? Sandra? Nee, Sandra doen we dat straks. Maar eerst even deze van Frankie Goes to Hollywood.

2024 komen ze weer terug met deze plaat. Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor. En was het eigenlijk een TikTok-hit, zoals dat heet tegenwoordig. En dit is Bert de Middeler uit ons basisjaar 1996.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Hemel, hiskevet, zoals ik al eens een keer eerder heb gezegd.
1: Ja. Dat zal niet helemaal mooi worden.
0: Nee, ja.
1: Ik zeg, de volgende keer dat ik in een restaurant ga eten, kan je net zo goed meteen een marmot op mijn bord leggen. Ja, dan hoef ik hem ook niet uit mijn broek te halen.
0: Zoals ik al zei, 1986, een grote hit in Nederland. Hemel, oftewel Jiske Vet.

0: Du nos marquier. The sunshine will follow
1: wherever you are. Una música ahí tremenda.
0: Ah ja, daar gaan we zo voor. Umbrosia en Sunshine uit ons basisjaar 1996. Even kijken wat er nog meer allemaal gebeurd is in dat jaar 1996. In de Verenigde Staten gebruikt president Bill Clinton zijn veto tegen een wet die een abortus in de tweede helft van de zwangerschap verboden zou maken. Er is een bomaanslag op het hoofdkantoor van BASF in Arnhem, hier in Nederland. En levenslang voor Erik en Lyle Mendez uit Los Angeles, die hun welgestelde ouders hebben vermoord. Ter verdediging voerden ze aan dat hun misdaad werd ingegeven door jarenlange misbruik door hun ouders. 102 Libanezen komen om als Israël een VN-opslagplaats in Cannes beschiet. Cannes, zo moet ik het goed uitspreken. Ja. En Nederland eindigt als zevende en voorlaatste bij de wereldkampioenschap ijshockey voor B-landen in Eindhoven. Stefano Giacchini die wint de 31ste editie van de Alpen, de Amstel Gold Race. En op schiermonnig oog, daar wordt politiechef René Lancey met veel geweld gearresteerd door een arrestatieteam van justitie en politie dat met een helikopter naar het eiland is gevlogen. Lancey wordt verdacht van incest met zijn dochter Bianca Lancey. Dit vormt het begin van de affaire Lancey. Jaren later zou Lancey worden vrijgesproken. Volledig herstel krijgt hij en een schadevergoeding van een half miljoen euro. En dan over naar Israël, want Benjamin Netanyahu die wint de verkiezingen en wordt de nieuwe premier van Israël in 1996. Tsjetsjenië verslaat Canada in de finale van het wereldkampioenschap ijshockey voor A-landen in Oostenrijk in 1996. En het commerciële nieuwsstation VNR, oftewel Veronica Nieuwsradio, wordt uit de lucht gehaald vanwege een faillissement. Toen kon ze niet meer verder. HGC die wint de landstitel in het Nederlandse ijshockey hoofdklassen. Ja, geen ijshockey, maar gewoon hockey. En dat doen ze door in de tweede wedstrijd van de finale in de play-offs te winnen met 4-1 van HC Bloemendaal. Het Indonesische leger in 1996 maakt een einde aan een gijzeldrama in de jungle van Iran Jan. Onder de gijzelnemers bevinden zich twee Nederlanders, Mark van der Wal en Marta Klein. En dan nog eventjes als laatste, na 8 jaar, 4 maal landskampioen, 2 maal gewonnen de Europese finale, wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff op staande voet ontslagen bij FC Barcelona. En dat er nog veel meer in 1996, maar daar zullen we een andere keer op terug moeten komen. Misschien heb ik daar ook nog wel wat andere dingetjes of zo. Even kijken, hebben we nog wel eigenlijk leuke dingetjes? Ja, ik zie er nog wel een aantal hele leuke feitjes, nieuwsfeitjes uit dat jaar 1996 die we nog voor je op kunnen rafelen. Maar dat is voor een andere keer. Eerst even Sandra en Maria Magdalena. Ja.

dat wakker hart van Rob de Nijs. En wat een stem, wat een man, wat een carrière. En hoe sneu, tenminste ik vind hoe sneu dat het is dat het afgelopen is. Ja, het is een beetje triest afgelopen voor de heer Rob de Nijs. Maar in 1996 had hij deze knoeper van een hit in de Vaderlandse hitrijen, partijen en ook nog tipparades en zo. Ik weet het allemaal niet wat er allemaal was in 1996. Maar in ieder geval waren er twee hitparades waar hij zeer zeker in genoteerd stond. En ook deze trouwens. Deze stond in 1996 ook hoog genoteerd. Dit is de Lul.

klanken van Roy en Anita uit, nou, heel lang vervlogen tijd, zal ik wel zeggen, 1971 alweer. Een schön ist es auf der Welt zu sein. Ik denk dat we daar met z'n allen wel overeenstemming kunnen bereiken. Want het is toch lekker om op dit stukje aardkloot te leven. Zeker hier op dit kleine stukje Nederland, België en dat soort... Daar gaat het goed. Nou, het is altijd wel iets te klagen, maar we kunnen klagen. Dus dan zeg ik, dan gaat het goed. Over klagen gesproken, ik kan weer klagen, want het zit erop voor vandaag. Ik zou zeggen, veel plezier met de rest. En ik zie je weer heel gauw terug voor de nieuwe bouwval. En dan hebben we weer een nieuw jaar speciaal in de aanbieding staan. Hey, doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en 2 accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoeten voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
12: En overal via radiosnb.nl.
11: Radio SNB.
13: Een heel hartelijk welkom voor degene die het zo lang als mogelijk mag duren, die zomer. En daar ben ik er een van. En als je daar niet van bent, ach, het wordt vanzelf weer.

0: Nou, veel zomerser dan dit kan je een zomerconnectie niet beginnen. Van harte welkom bij Draaide. Going to Ibiza en de Venga Boys. En daarvoor Kaoma en de Lambada. En deze band, die ken je. Debuutsingle van de Frans-Braziliaanse groep. Het was een hit uit 1989, zo lang geleden alweer. En er werden wereldwijd meer dan 15 miljoen exemplaren van verkocht. Ook in datzelfde jaar werd het nummer wereldwijd op single uitgebracht, nadat Orangina het nummer gebruikte voor een internationale publiciteitscampagne. En het nummer verwijst naar de gelijknamige Zuid-Amerikaanse dans die we allemaal wel eens geprobeerd hebben te dansen. En de meeste van ons is dat niet gelukt.
1: Alle items uit de connectie hoor je hier terug.

hits aller tijden. En zeker een van de grootste zomerhits draaiden wij. Armin van Buuren en Josh Cambi. En direct daarachteraan, ja, nog een van die hele grote hits. De conga van de Miami Sound Machine. En Gloria Estevan. En direct daarachteraan Shakira en Hips Don't Lie.

luistert naar de zomerconnectie met de Ruiter met een door airconditioning aangetaste stem. Ja, die kraakt nog wel eens, dus die moet wat gesmeerd worden in de herfst. Dan komt het vanzelf allemaal weer goed. Wij draaiden Agda en de Munnik toen ze allemaal nog lekker jong waren. En nog voor de breuk. Inmiddels zijn ze gelukkig weer bij elkaar. Maar dit was een van de grootste hits. En dan zeker een van de grootste zomerhits. Het regent zonnestralen met daarachteraan Havana van Camila Cabello. En Walking on Sunshine van Katrina en The Waves. Een Brits-Amerikaanse pop-rockband die actief was tussen 1981 en 1999. De grootste hit draaiden we. Walking on Sunshine, die dateert uit 1985. Maar ze hadden ook nog een hit in 1997. En dat was Love Shine A Light. De groep werd opgericht in Cambridge. In 1985 kregen ze de Grammy Award voor beste nieuwe artist. Omdat ze wereldwijd een hit hadden en de groep kon het succes echter niet vasthouden. En verdween in de vergetelheid totdat ze in 1997 dus weer van zich lieten horen. Toen ze het nummer Love Shine A Light uitbracht en deelnamen aan de Britse voorronde voor het Eurovisie Songfestival. De groep won en mocht met het Verenigd Koninkrijk gaan vertegenwoordigen op het Songfestival van 1997 in Dublin. Daar kregen ze van 10 landen het maximum van 12 punten. En eindigden uiteindelijk met 227 punten op de eerste plaats. Destijds de hoogste score ooit.

zeggen ze in Amerika. Wij draaiden naar achtereen volgens de grote zomerhit Favorite Waste of Time van Owen Paul en Despacito van Louis Fonsi en Daddy Yankee. En Bombastic daartussendoor van Shaggy. En dit is toch wel een bijzondere man en een bijzondere artiest. Deze Orville Richard Burrell, want zo heet hij. Hij is een Jamaicaans-Amerikaans reggae en dancehall artiest. En we kennen hem natuurlijk allemaal als Shaggy. Hij migreerde op jonge leeftijd naar Amerika en ging wonen in New York, in Brooklyn. En in 88 ging hij bij de United States Marine Corps. En deed hij mee aan Operation Desert Storm in Irak. Oftewel de Golfoorlog. Toen hij terugkwam uit Irak, besloot hij zijn tijd aan muziek te gaan besteden. In 93 volgde een eerste hit, Oh Carolina, een dancehall cover van een ska-hit van de Fox Brothers. In hetzelfde jaar kwam Shaggy op het album Kenny Dope, genaamd The Unreleased Project. En zijn volgende hit was Boombastic in 1995. Dat draaiden we net. Toen stopte hij even met muziek, maar kwam in 2001 terug met de nummer 1 hits It Wasn't Me en Angel. En die ken je allebei nog.

0: van de grootste zomerhits uit de jaren 80 stond wekenlang op nummer 1. Prince Mohammed en June Lodge. And Someone Loves You, Honey. En daarvoor uit de jaren 70 de Copacabana van Barry Manilow. En daarvoor Sophia en Alvaro Alvaro.
1: Radio SMB.
2: Zon en Breugel 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats. En van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel. In de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SMB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio-smb.nl.
1: Radio
2: SMB.
3: SNB.
0: Een heel hartelijk welkom bij de zomerconnectie tussen muziekgeneraties. Met dit uur de allergrootste zomerhits die passen in het connectieformat.

Will Smith en Miami. En denk je nog wel eens na over welke cover die gebruikt heeft. Welke sample van welk nummer. Want dat is namelijk aanmerkelijk ouder. Dat waren The Whispers en And The Beat Goes On. Daarvoor Alejandro van Lady Gaga. En wij starten deze zomerconnectie met Kokomo van The Beach Boys. Van harte welkom. Mijn naam is De Ruiter en ik ga je weer verwennen. En een uur lang zomerhits die moeten voldoen aan het volgende format. Of een zomersritme. Of het moet Sun of Sun in de titel voorkomen. Beach mag ook, of hard mag ook, maar zo streng zijn we wel, anders kom je niet in.

Wij mogen wel zeggen de grootste hit die Harry Styles scoorde. En dan ook nog een hit die geschikt is om in de zomer te draaien. In de zomerconnectie, wij draaiden Watermelon Sugar. En daarvoor Mambo No. 5, Lubega en Club Tropicana. De grote zomerhit van Wham. En deze Lubega, die heet eigenlijk David Lubega. Hij is een Duitse zanger en dat verwacht je niet. In de zomer van 1999 had hij deze enorme grote wereldhit. Mambo No. 5, A Little Bit Of, puntje, puntje, puntje. De single behaalde in vele landen in Europa een nummer 1 positie. En ook in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Hij is de zoon van een Oegandese vader en Italiaanse moeder. Die beide begin jaren 70 naar Duitsland kwamen. Ze gingen in München wonen. En als tiener vertrok hij voor een aantal jaar naar Miami. En na zijn terugkomst ontmoette hij zijn latere producer. Met wie hij Mambo No. 5 maakte.

three hits in a row in de zomerconnectie. Hier op je radio of online of op je smart speaker. De Macarena Los Del Rio, waar we allemaal wel eens op dansen. En het liefst in de zomer, want dan klinkt het zo lekker met het lachje van Alison Moyet uit Yazoo's Don't Go and Situation. Daarna Sean Kingston en Beautiful Girls. En met zo'n naam, ja, dan word je natuurlijk meteen aan de zomer gerelateerd. De hoofdstad van Jamaica als achternaam. En daarna Fatim Bora, zeg ik het goed, met Trini Viv en Marianne Froese, een van de grootste zomerhits van de laatste jaren.

de allerbeste zomerhits. Je hoort ze hier. Waka Waka en Shakira en Calvin Harris en Summer. En Zouteland is lange tijd een van de grootste Nederlandse hits aller tijden geweest. Inmiddels niet meer, ja. Maar het blijft een heerlijk nummer. Ik vind er een lekkere beat in zitten. En het is natuurlijk een nummer van de Nederlandse band Bluff uit 2017. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse, die het nummer oorspronkelijk in 2006 alleen uitbracht en later in 2011 ook in samenwerking met Anna Loos. En Zouteland is de tweede single van het 12e studioalbum van Bluff en dat heet Aan. En op het album staat het nummer als solonummer van Bluff en de singleversie die werd uitgebracht in 2017. Is een duet met de Belgische zangeres Gijke Arnaert.

0: Zijn nummer klinkt nog zomerser dan het andere. Jennifer Lopez, ja, die klinkt altijd zomers. We draaiden Let's Get Loud en daarvoor We No Speak Americano. En Yolanda Be Cool en D-Cup. En daarvoor Bambaleo en de Gypsy Kings. Ja, voordat we zo afsluiten met André Hazes en ik heb de zomer in mijn bol, wil ik je dit nog even laten.
1: Radio SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Unive zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine €155.000. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
1: En overal via radiosnb.nl.
7: Radio SNB.
1: Met dit uur.
8: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

Onderweg, buiten, zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn dit weekend twee mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al drie mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur.
11: Hitsound 40 Revival met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloos. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevreden. Tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB.
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur.
5: Hitsound 40 Revival. Met Corné Wolfs.

0: Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: J'aime les chansons.
6: Il y aura 100.000 chansons.
7: De mooiste Franse chansons. Gepresenteerd door Paul Stoutenberg.

0: Ja, welkom bij J'aime les chansons. En na de feestelijke uitzending van vorige week, de 100ste uitzending, gaan we natuurlijk gewoon verder. En dit is dan uiteraard uitzending 101. En in deze uitzending staat een van de meest geliefde dichters van het Franse chanson centraal. Een man die al meer dan 50 jaar bewijst dat je met zachte woorden soms meer kunt zeggen dan met grote gebaren. Het is Yves Dutheil. Hij schrijft over liefde, kinderen, herinneringen, hoop en de schoonheid van de Franse taal. En rondom zijn muziek horen we vandaag chansons van artiesten die dezelfde gevoeligheid delen. Vooral delen. Bekende namen, verborgen parels en liedjes die recht uit het hart komen. En we begonnen met Félix Leclerc, Le Petit Bonheur. En Félix Leclerc was een belangrijke inspiratiebron voor Yves Dutheil. En we gaan verder met een van de mooiste liefdesverklaringen uit het Franse chanson. Dit is Jean Ferrat met Louis Aragon in muzikale vorm. Que serais-je sans toi?
1: Que serais-je sans toi? Qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi? Qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran?

we spreken over de grote dichters van het Franse chanson, mag Guy Béart natuurlijk niet ontbreken. En zijn invloed is hoorbaar bij talloze artiesten, onder wie Yves Dutheil. En dit was misschien wel zijn bekendste chanson, L'eau vive. Ik had in mijn aankondiging al gezegd dat er grote namen voorbij komen, maar ook namen die je wellicht niet kent. En dan heb ik het over Manique. Manique behoort tot dezelfde generatie als Yves Dutheil en haar chansons zijn warm, poëtisch en menselijk. En ze is buiten Frankrijk minder bekend, maar wordt door kenners zeer gewaardeerd. Ik heb diverse nummers van haar gevonden en ik ga draaien Ce que je sais, c'est que je t'aime. Wat ik weet, is dat ik

0: Ja, Barbara met haar kenmerkende intensiteit. Dit is misschien wel het meest indrukwekkende autobiografische chanson van Barbara. Nantes.
1: Frankrijk ademt muziek. Van Parijs tot Marseille. In J'aime les chansons laten we je elke maand beter kennis maken met een stem die je raakt, ontroert of verrast.
2: De plaines en forêt,
1: dit is
2: de vallons en
1: collines. De artiest van de maand.
0: Ja, en ik had het al aangekondigd, Yves Dutheil is dat deze maand. Hij werd geboren op 24 juli 1949 in de buurt van Parijs. En in een periode waarin het Franse chanson werd gedomineerd door grootheden als Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré en Jean Ferrat, koos Dutheil zijn eigen weg. Hij hoefde niet te schreeuwen om gehoord te worden en zijn kracht lag juist in de eenvoud van zijn teksten, de warmte van zijn stem en zijn vermogen om schoonheid te vinden in het gewone leven. Gedurende zijn carrière schreef hij chansons over liefde, ouderschap, herinneringen, de natuur, de Franse taal en de hoop op een betere wereld. En zijn werk wordt vaak omschreven als poëtisch, humanistisch en tijdloos. En naast zijn muzikale loopbaan was hij jarenlang burgemeester van het dorp Précy-sur-Marne en zette hij zich actief in voor kinderrechten en culturele projecten. De vijf chansons die in deze uitzending centraal staan laten verschillende kanten van Yves Dutheil zien. De verdediger van de Franse taal, de liefdevolle vader, de maatschappelijk betrokken observator en de gevoelige dichter en de idealist. En ik begin met La langue de chez nous. Sommige mensen bezingen hun geliefde en Yves Dutheil bezong een taal. In 1985 schreef hij dit, een liefdevolle ode aan de Franse taal. En het nummer ontstond uit zijn bewondering voor de Canadese chansonnier Félix Leclerc, waar ik deze uitzending mee begon, die jarenlang streed voor het behoud van de Franstalige cultuur in Quebec.

Ja, ik zei ook al dat Yves Dutheil schreef over kinderen en ouderschap. En in 1977 bracht hij Prendre un enfant uit op het album Tarantelle. En niemand kon vermoeden dat het zou uitgroeien tot een van de meest geliefde Franse chansons aller tijden. Het lied beschrijft de verschillende fases van het ouderschap. Een kind begeleiden, beschermen, zien opgroeien en uiteindelijk loslaten. En het bijzondere is dat Dutheil nergens sentimenteel wordt. De tekst is eenvoudig, herkenbaar en daardoor juist zo ontroerend. Generaties Fransen groeiden op met dit nummer. Het wordt vaak gedraaid bij familiegelegenheden, scholen en zelfs huwelijksceremonies. In verschillende verkiezingen van de mooiste Franse chansons eindigde Prendre un enfant stevast hoog.

die vaak vergeten worden. En het chanson beschrijft een gevangenis en de muur die haar omringt. En die muur is niet alleen van steen, maar staat symbool voor de afstand tussen mensen binnen en buiten de samenleving. En zoals zo vaak kiest hij niet voor politieke slogans, maar in plaats daarvan vertelt hij een menselijk verhaal dat luisteraars uitnodigt om verder te kijken dan vooroordelen. Want achter elke muur schuilt immers een mens. Le mur de la prison d'en face.

Ja, we gaan nu naar Nostalgie zonder verdriet. Melancholie, het behoort tot de meest ingetogen nummers uit het repertoire van Yves Dutheil. En het gaat over herinneringen, over de tijd die voorbij gaat en over momenten die nooit meer terugkomen. Bij veel artiesten klinkt melancholie somber, maar bij Dutheil krijgt het woord een andere betekenis. Want zijn melancholie is warm en mild en hij betreurt het verleden niet, maar kijkt er met dankbaarheid op terug. En dat past bij zijn levensvisie. Want in veel interviews heeft hij verteld dat herinneringen geen last hoeven te zijn, maar juist een bron van rijkdom kunnen vormen. Het nummer laat horen hoe sterk Dutheil is als dichter. Met eenvoudige woorden roept hij beelden op die vrijwel iedereen herkent.

0: we sluiten deze, ja, deze hommage zeg maar aan Yves Duteil af met Pour les enfants du monde entier. Ik had al eerder gezegd dat kinderen een belangrijke rol spelen in het oeuvre van hem. En niet alleen in Prendre un enfant, maar ook in dit hoopvolle chanson. Pour les enfants du monde entier is een oproep tot verdraagzaamheid en verbondenheid. En Duteil bezingt een wereld waarin kinderen, ongeacht afkomst, religie of nationaliteit, dezelfde kansen krijgen om gelukkig op te groeien. Het weerspiegelt zijn maatschappelijke betrokkenheid en door de jaren heen zet hij zich in voor verschillende projecten rond kinderrechten, onderwijs en humanitaire hulp. Het chanson werd geschreven in een andere tijd, maar het heeft helaas heeft de boodschap niets aan actualiteit verloren.
1: Oh, les enfants.

luisteren naar Yves Dutheil horen we niet alleen een chansonnier, maar ook een verhalenverteller, een dichter en een optimist. Want zijn liedjes herinneren ons eraan dat grote waarheden vaak schuilgaan in kleine gebaren. Een kind bij de hand nemen, een herinnering koesteren, een taal liefhebben of dromen van een betere wereld. En misschien is dat wel de reden waarom zijn chansons na al die jaren nog steeds zoveel mensen weten te raken. Ja, ik ga naar een onbekende artiest. Ik kende hem zelf ook niet. Gisset Barrier. Het is een humoristisch, warm en uitstekend verteld verhaal. La Cervante de Château.

Ik denk dat veel van jullie ook deze artiest niet kennen, Jacques Bertin. Zo'n artiest die je misschien niet elke dag op de radio hoort, maar natuurlijk wel bij J'aime les chansons. En door liefhebbers van het Franse chanson wordt hij enorm gewaardeerd, want zijn liedjes zijn vaak kleine verhalen vol observaties en menselijke warmte. En in Je connais des filles superbes bezingt hij de vrouwen die hij in zijn leven heeft ontmoet. En net als onbereikbare schoonheden, niet als onbereikbare schoonheden bedoel ik, maar als mensen van vlees en bloed, met hun dromen, eigenaardigheden en kwetsbaarheid. Het behoort tot de meest toegankelijke chansons van Jacques Bertin. En de titel betekent letterlijk: ik ken geweldige meisjes. Ja, het nummer is geen klassieke liefdesverklaring aan één persoon, maar eerder een ode aan de vrouwen die kleur geven aan het leven. Nou, en een van die vrouwen die ook kleur heeft gegeven aan het leven, en zeker door haar chansons, C'est beau la vie heet het nummer, is Isabelle Aubray.

le temps d'une chanson. Le temps de dire je t'aime.

0: zo'n artiest die misschien wat meer introductie vraagt. Claude Leveillier met Le Temps d'une Chanson. Een prachtig chanson over de magie van muziek en van een artiest die een onuitwisbare stempel drukte op het Franstalige lied in Quebec. De titel betekent letterlijk de tijd van een lied en het draait om het idee dat een lied mensen voor even kan meenemen naar een andere wereld, herinneringen kan oproepen of gevoelens kan uitspreken die moeilijk onder woorden te zijn. Alleen al de openingsregel Le temps d'une chanson, le temps de dire je t'aime vatte dat prachtig samen. Nou, dat geeft denk ik de uitzending over Yves Détail nog een extra laag. Want hij schreef La langue de chez nous als eerbetoon aan de Franstalige cultuur en waarbij Quebec een belangrijke rol speelde. We gaan verder met een nummer je waarschijnlijk wel kent. Nicolas Perrac, So Far Away from L.A. We gaan richting Californië.
1: Quelques lueurs d'aéroport

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
8: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
1: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
1: SNB
10: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio
1: SNB.
11: J'aime les chansons.
12: Toute la musique que j'aime.
13: De mooiste Franse chansons, gepresenteerd door Paul.

Ja, we openen de tweede uur van J'aime les chansons met een zangeres die veel meer is dan alleen de winnares van de Franse talentenjacht Star Academy. Elodie Frégier, ze ontwikkelde zich tot een stijlvolle chansonzangeres met een voorliefde voor sterke teksten. En in La Ceinture hoorden we een subtiel en sensueel chanson dat perfect laat horen hoe zij traditie en moderniteit weet te verbinden. Ja, van moderne elegantie gaan we naar een artiest die het chanson en de filmwereld moeiteloos wist te combineren. Yves Montand brengt hier een speelse klassieker vol charme en nostalgie. Je cherche après Titine.

werd geboren in Nieuw-Zeeland, Graham Allwright. Maar hij groeide uit tot een van de meest geliefde chansonniers van Frankrijk. En met zijn warme stem en humanistische teksten wist hij generaties luisteraars te raken. En dit was zijn prachtige Il faut que je m'en aille. Gaan we naar een dame die in Nederland ook nauwelijks bekend is. Het is toch een van de grote dames van het geëngageerde chanson. Francesca Solville. Ze koos haar repertoire altijd zorgvuldig en gaf haar liedjes een bijzondere intensiteit mee. Hier is La Vague, oftewel De Golf.

Ja, Charles Aznavour, hij kon over de grootste tragedie zingen, maar ook met een glimlach naar de moeilijkheden van het leven kijken. In Mes en Merde somt hij alle dagelijkse problemen op die we eigenlijk allemaal wel herkennen. Ik kom haast niet meer uit mijn woorden. En ik heb toch nog niks gedronken. Ja, ik vind het ook leuk om minder bekende artiesten te draaien. Dat weet je inmiddels wel. En Michelle Bernard behoort tot de mooiste geheimen van het Franse chanson. Haar liedjes zijn vaak klein van opzet, maar groots in zeggingskracht. Met Maria Susanna vertelt ze een verhaal dat nog lang blijft nazinderen.

dat zou een leuk songfestivalnummer geweest zijn. Nou, dat was het dus ook. In 1961 won Jean-Claude Pascal het Eurovisie Songfestival met Nous les Amoureux. 1961, dat is lang geleden. Ja, het applaus is niet voor mij, maar voor Vanessa Paradis. We gaan van een klassieker naar een artieste die al sinds haar tienerjaren een vaste waarde is in de Franse muziek. Ze neemt ons mee naar Station 4 Septembre, een chanson vol sfeer en Parijse beelden.

Ja, en waar de zier, de meeste of misschien sommige luisteraars kennen die groep van hun stevige rockgeluid. Maar deze groep kon ook verrassend poëtisch uit de hoek komen. Dit was à l'envers, à l'endroit.

0: Jongere stem in het Franse chanson, Silou. Hij combineert moderne invloeden met de traditie van het verhalende lied. Dit is Le Chant de Feuillon.
1: Des murs montent un murmure. Ces murs sont vivants. Des traces du passé.

Ja, Silou, een naam om te onthouden. En ik zei net dat het een hij was, maar het is natuurlijk een zij. En dat moet ik dan ook maar zien te onthouden. En we gaan naar een duet. Nana Mouskouri met Michel Legrand, Quand on s'aime. En volgens mij hoor je in het begin Michel Legrand nog even naar de piano lopen.

Ja, altijd in voor een feestje. Le Negresse Verte. Dit was La Valse. En de zanger was er dus vandaag niet bij. Nana Mouskouri en Michel Legrand hebben we daarvoor gehad. En we gaan nu naar Patrick Bruel met Parlez-moi d'amour. Hij behoort al decennia lang tot de populairste artiesten van Frankrijk. En met dit nummer brengt hij een eerbetoon aan een van de mooiste thema's uit het chanson, de liefde.

Ja, een van de opvallendste jonge stemmen van de afgelopen jaren. De Belgische Mentissa. Ze weet emotie en kracht op een heel natuurlijke manier te combineren. En dit was Attendez-moi. Ja, we naderen het einde van deze uitzending. En met een van de absolute grootmeesters van het Franse chanson. Georges Brassens. Hij vertelt in Pauvre Martin het eenvoudige verhaal van een arbeider. Maar zegt daarmee iets universeels over het leven.

0: En ook als je het niet kon verstaan, dan hoorde je aan de muziek wel dat het over een olifant ging. Dit was Véronique Pestel met L'Elephant. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending rond Yves Duteil. Een artiest die nooit de luidste stem van het chanson was, maar misschien wel een van de meest menselijke. En zijn liedjes herinneren ons eraan dat aandacht, liefde, taal en mededogen nog altijd van onschatbare waarde zijn. En ik wil toch nog één nummer draaien van onze eigen Maurice Mounet. Zijn prachtige uitvoering van Le Temps des Cathédrales. Bedankt voor het luisteren. Graag tot een volgende ontmoeting tussen de mooiste chansons.
1: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland heeft het marineschip Zijn Majesteit Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden, zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap. Een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat. En meteen een tafel boeken? Ga naar naprestaurant.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke
6: natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt? Of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
10: Zon en Breugel.
11: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio
11: SNB
10: 107.5 FM.
11: En overal via radio-snb.nl.
10: Radio SNB.

0: Robbie Williams met zijn Angels.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Het werd de grootste hit van Robbie's eerste soloalbum, Life Through a Lens, dat hij uitbracht in 1997. Na de zeer bescheiden succesjes van Old Before I Die en Lazy Days haalde deze ballad rond kerst van 1997 de hogere regionen van de hitparade. Die fijne Angels dus van Robbie Williams. En daarvoor, als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Nona. En dat mooie, This Is All I'll Be. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toe wensen? Want hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. En ik zou voorstellen, waar je ook op dit moment ergens mag zijn, probeer het zo gezellig mogelijk te maken. En geniet de komende twee uurtjes gewoon mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex. En ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1976. Voor de Manhattans. En Kiss and Say Goodbye. En wat dacht je van Christopher Cross? Uit 1981. En het is afkomstig van de soundtrack van de film Arthur, dat ook in dat jaar uitkwam. Dit is natuurlijk Arthur's Theme. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

plaatje komt uit 2012. Is van Jonathan Jeremiah. Met dat mooie happiness. Liefde enzovoort. Je weet het, hè. Dat wil ook zeggen dat we straks een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat krijg je van mij straks dus in deel 2. En hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we daarin allemaal van dichterbij bekijken. Nog heel even geduld. Maar uiteraard kan je het alvast nalezen, want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. Ga daar alvast maar eens een keertje kijken. Gaan we ondertussen muziek spelen van Rondé met Never Been Better. Maar eerst dit uit 1998 voor George Michael. A Moment With You.

over Diana Ross. We gingen terug naar 1984 met deze Missing You. En wil je nu eens graag even naar de videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Gewoontegetrouw heb ik ze weer op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen dat vind je terug, maar ik had het daar net ook al even over. Het liefdeshoroscoop, dat staat ook daar netjes geparkeerd voor jullie. En ook deze week weer heb ik een link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Want op Mixcloud, daar, op dat platform, daar staat de volledige show. Je kan het luisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg dan ook de pagina. Uit 1978, zometeen, Winter in America, van Doc Ashdown. Na deze voor Clouseau, uit 2004.

1981. De Miami Sound Machine. Toen Gloria Estefan nog niet apart werd vermeld en ook niet solo was gegaan. De beginperiode dus. Words get in the way. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Want je krijgt dan ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. Hoe is het eigenlijk met jouw liefdesleven gesteld? Wel, straks gaan we het allemaal uit de doeken doen. In dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1984. Met deze voor Snowy White en Bird of Paradise. Graag tot zometeen.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
5: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
6: When I wake up in the morning.

0: Alexander de Buissonnier met zijn band Volumia uit 1998 en Hou Me Vast. En daarvoor Die Fijne voor Isaac en Paperplane. Hoi, ik ben Lex en ik kom nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. En dat met de allermooiste lastsongs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard komt het er aan. Nog 3 plaatjes geduld, dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten wat er de komende week met jou allemaal te wachten staat op het vlak van de liefde. Die tijd gaan we mooi vullen met eentje van Madonna uit 1985. En Crazy For You. En wat dacht je van Joe Cocker en Jennifer Lawrence? Ik heb voor jullie filmmuziek meegebracht uit The Officer and a Gentleman uit 1982. Up Where We Belong. Een hele fijne avond gewenst.
1: Relax Radio.

0: Fijn om terug te horen toch wel, hè, deze. Uit 2021 voor Benny Sings en Emily King en Peter Cottontail. Dat fijne Miracles kwam nog eens een keertje langs. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal staat te gebeuren met jou op het vlak van de liefde, daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: De liefde vraagt deze week om nuance. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die hen niet meteen uitdaagt, maar wel intrigeert op een rustige manier. Dat is even wennen. Maar precies daarin schuilt de magie. In relaties is het belangrijk om niet elk meningsverschil als een strijd te zien. Door zachter te reageren ontstaat er meer wederzijds begrip. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je voelt je stevig verankerd in wat je wil en dat geeft rust in de liefde. Singles stralen betrouwbaarheid uit en dat trekt iemand aan die op zoek is naar iets echts. Voor koppels is dit een week waarin samen tijd doorbrengen belangrijker is dan praten over plannen. Kleine momenten samen versterken de band. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je zit vol gedachten en ideeën, maar emotioneel is het wat zoeken. Singles flirten graag. Al merk je dat oppervlakkige aandacht je minder voldoening geeft. In relaties kan er verwarring ontstaan als woorden niet overeenkomen met daden. Eerlijkheid naar jezelf brengt helderheid. 5 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan staat in een fase die je gevoeliger maakt dan anders. Singles verlangen sterk naar emotionele veiligheid en zullen geen genoegen nemen met halve aandacht. In relaties is dit een week waarin oude emoties boven kunnen komen. Niet om pijn te doen, maar om eindelijk uitgesproken te worden. Dat schept ruimte en vertrouwen. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je energie is warm, maar deze week iets minder dominant. Singles ontdekken dat echte aantrekkingskracht ontstaat wanneer je niet probeert te imponeren. In relaties groeit de liefde wanneer je aandacht hebt voor de behoeften van de ander. Zonder jezelf weg te cijferen. De zon helpt je om vanuit het hart te handelen. Leeuw, je hebt er 8.
1: Maagd.
0: Je bent kritisch en dat merk je ook in de liefde. Singles twijfelen en missen daardoor kansen. In relaties kan afstand ontstaan wanneer gevoelens te veel worden geanalyseerd. Deze week helpt het om niet alles te willen begrijpen, maar gewoon te voelen wat er is. De maagd heeft er deze week 4 verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een 3.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De liefde voelt opnieuw lichter. Singles genieten van fijne gesprekken zonder druk of verwachtingen. Voor koppels is dit een goede periode om samen iets te ondernemen dat niets met verplichtingen te maken heeft. Samen lachen brengt jullie dichter bij elkaar. 7 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit werkt deze week in je voordeel, zolang je ze doseert. Singles maken indruk door hun diepgang en mysterie. In relaties zorgt openheid voor verdieping. Ook wanneer gesprekken emotioneel geladen zijn. Eerlijk delen versterkt de band. 9 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je verlangt naar vrijheid, maar merkt dat echte verbinding net verrijkend werkt. Singles ontmoeten iemand die hen inspireert zonder hen vast te zetten. In relaties zorgt spontaniteit voor nieuwe energie. Al is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor wat de ander nodig heeft. Boogschutter, jij hebt er 6.
0: Steenbok.
1: Je bent serieus en wat teruggetrokken. Singles houden hun hart beschermd en laten niet snel iemand toe. In relaties helpt het om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. Door iets meer te delen ontstaat er warmte. 3 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en emotioneel opener dan anders. Singles trekken iemand aan die hun unieke kijk op liefde begrijpt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken die de band vernieuwen. Dit is een week waarin je voelt dat liefde ook vriendschap mag zijn. Waterman, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent gevoelig en intuïtief, maar deze week ook iets kwetsbaarder. Singles voelen veel, maar moeten oppassen dat ze zichzelf niet verliezen in verwachtingen. In relaties helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt.

0: hebt, in plaats van te hopen dat anderen het aanvoelt. De vissen hebben er deze week 6 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
1: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

tekst beschrijft het pijnlijke afscheid van een geliefde bij het aanbreken van de dag. Met het refrein, so raise your hands to heaven and pray, that we'll be back together someday. Brief kreeg je te horen, een synthpop ballad was het van die band, afkomstig van hun debuutalbum destijds, All That Jazz.

En zoals je het kan horen, hè, betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Slapen, maar vooral op morgen goed terug op. Dan heb ik ook terug een slaapmutsje van jullie meegebracht. En die komt uit 1978 en is voor Elton John in het fijne Song for Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
4: Radio SNB.
3: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 12 juli verzorgt duo Move On een sfeervol optreden in de kiosk. Van 2 uur tot 4 uur 's middags brengt het duo een gevarieerde muzikaal programma met bekende nummers en gezellige klanken voor een breed publiek. Bezoekers kunnen genieten van live muziek in een ontspannen sfeer en zijn van harte welkom om een middag vol muziek mee te beleven. Het optreden vindt plaats in de kiosk en wel op zondag 12 juli van 2 uur tot 4 uur 's middags in de kiosk.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Geniet in Oorschot twee donderdagen in de zomer van de zomeravondmarkt. Kraampjes, muziek, terrassen, monumenten, sfeer en gezelligheid. En dat wel op de Markt 1 in Oorschot. Op donderdag 9 juli en donderdag 20 augustus van 6:30 s'avonds tot 8:30. Kom genieten van deze gezellige zomeravond op de Markt 1 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 11 juli 2026 speelt in het theaterke de musical Alice, de musical van The Possibilities. In deze zelfgeschreven voorstelling, gebaseerd op Alice in Wonderland, volgt het publiek Alice tijdens haar eerste dag op een nieuwe school, waar niets is wat het lijkt. De productie wordt volledig gespeeld en gemaakt door leerlingen van het Heerbeek College en brengt een mix van humor, emotie en spektakel. De voorstelling is te zien om 3 uur 's middags en opnieuw om 7 uur 's avonds. Met een duur van ongeveer 2 uur, inclusief de pauze, is de entree €6. Op zaterdag 11 juli van 3 uur 's middags en om 7 uur 's avonds bij het theaterke aan de Max van Busstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Moet je nu tekenen voor die vaststellingsovereenkomst? Je krijgt een vaststellingsovereenkomst van je werkgever en je voelt de druk om snel te tekenen. Maar weet je wel of het bedrag klopt of je recht hebt op meer? Op vsohulp.nl doe je eerst een gratis AI-check. Zo weet je meteen waar je staat. En kies je voor verdere hulp van een advocaat, dan betaalt vaak je werkgever de juridische kosten. Eerst checken, dan tekenen. Ga naar vso-hulp.nl. Ik herhaal vso-hulp.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het Regio Prikbord.
1: Samen genieten van lekker eten en gezellige gezelschap. Kom dan op dinsdag 7 juli naar de Wereldlunch in de boerderij in Breugel. Vanaf 1 tot half 5 staat er een heerlijke drie gangen lunch klaar, gemaakt voor en door de dorpsbewoners. Een mooie middag om nieuwe mensen te ontmoeten en samen te genieten van smaken van over de gehele wereld. De Wereldlunch vindt plaats in de boerderij aan de Leeuwenstraat 2 in Son en Breugel. Deelname kost €7,50 per persoon en aanmelden kan via huiskamerbreugel@boerderijbreugel.nl of telefonisch via 06-1557-3049.
0: Tot zover dit Regio Prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 9 juli verzorgt het leerlingenorkest van Emu Lewis School een optreden in de kiosk. Van 11:30 tot 13:30 laten de jonge muzikanten horen wat zij hebben geleerd en brengen zij een gevarieerd muzikaal programma. Bezoekers zijn van harte welkom om te komen luisteren en de leerlingen aan te moedigen tijdens dit bijzondere optreden. Het is tevens een mooie gelegenheid om kennis te maken met jong muzikaal talent uit de regio. Op donderdag 9 juli van 11:30 tot 11:30 'smorgens in de kiosk.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zondag 12 juli tussen 11 en 12 is er weer de AVGM conditietrimloop. Loop gezellig mee in het Joe Man Bos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis de conditietrimloop. De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joe Man Natuurtheater. Aan de Maanweg 6 in Best. Er is een keus uit de afstanden van 3 kilometer, 6 of 7 kilometer. De start is om 11 uur en inschrijven kan vanaf 10 uur

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog.